0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin de

Jan. Zet even weer je in het buiklees stoppen. We kennen morgen knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar ze zullen ons blijven, maar dat pinten weet je. Ja, ze. Ja, dat is het er niet meer te hebben. Dit is maar, we hebben het toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.

duizend jaren oud. De aarde vat de lampen, hoe meer jij staat, meer zijn last.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Die hebben een rutbooster, de Katse Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbooster die draait aan de Christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets!

0: Daarom zie je, die hebben nog een rutbussel, de kansen wat er wel.
1: Ja.
0: Die rutbussel die draait aan de kressen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, een frikadel.
1: Akkusiets!

0: mee.
1: Ja, zo eindig is
2: het. Met muziek, onharmonie, vier meer verstrovend wie nog niet. Maar nog meer, eerlijk nu, dan mooie, is mooie, onheerlijk. Maar de fruit zo lang het geht, het leven doet geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, und noch jedem klar drum. Maar de fruit zo lang het geht, het leven doet geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, und noch jedem klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, wenn het goed toch manchmal komt, het is nur een rem, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, wenn het goed toch manchmal komt, het is nur een rem, en zij maar zo bestem. Drum met muziek en harmonie, vier meer vast de lof en drie nog meer. Hier de vloer, dan mooie, is mooie, onhuwelijk. Het München heeft van ring, laat op niet in de zonneschijn. Egal wie het gilt, wat ons zo dran leert, dran. Met muziek en harmonie, vier meer vast de lof en drie nog meer. Maar dan meer. Hier is u, dan mooie, is mooie, om u is u. En alle met muziek, en harmonie, vier meer vast de lof en twee nog niet. Maar dan meer, hier is u, dan mooie, is mooie.
3: Ik kauf mir een baguette. Treff mich mit Janet.

0: Die hebben een rutposter, de Katzenmacht der Welt.
1: Ja.
0: Der Rutposter, die drin, dan kriegst du die Trop.
1: Nee, dat is wat.

En er is nu daarbij een hemeltje besteld, Tom, met muziek en harmonie. Vier en een vaste loven te wienig meer. Vier en meer, hier de vloer, dan mooie, is mooie, onhuurgeer. Het München heeft van ring, laat op neem als een machine. Ja, wie het hield, wat ons zo dran leert, dran met muziek en harmonie. Vier mir fast der Lohn dreht mir. Mag er mir, hier lief mir, dann war mir, es war ja, und du bist hüt. Und alle mit Musik und Harmonie. Vier mir fast der Lohn dreht mir. Mag er mir, hier lief mir, dann war ja.

0: bombolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Give me bombolo. Mama, give me money, make a go buy garina. Give me bombolo.
1: Bombolo.
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkositz! Ich bin der Stevio.